Jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

geluk versteek in die grys. Dade van goed en kwaad is ongeleerd.

bij leven weet je dus nooit te laat. Om ons verleden te vergeten, te vergeven, nee, dus nooit te laat. Om te verduidelijken wie ik is en dat ik jammer is. Nooit te laat. Nooit.

0: En dat is een lekker stukje oude vrouwenrok.
1: Yes, oh, ik voel altijd verkeerd om het te zien. Ik is bang een skel voor me.
2: Ik voel lekker snel oude vrouw, dus dat is mijn Juno.
0: Maar je is toch geen oude vrouw niet?
2: Ik voel honderd.
0: Ja, ik. Ik smeet je. Ik voel dan. Ik is ook een oude vrouw.
2: Ik is die ouder jonge generatie. Die jonger oude generatie.
0: Ik zeg altijd, jy, kijk. Die ouwe garde is die jeugd van gister. Mm-hmm. En jij is die pensionaris van morgen.
2: Oh, kijk nou net, ik
0: verstaan je. Ja.
2: Graag, klinkt voor mij raag.
0: Gaan we hier naar die verjaarsdag boodskapies toe. Gaan we sommer hier beginnen. Het sê aan mijn man, Johan Meijer. Baie geluk met jou verjaarsdag, mijn lief. Ik bid dat die Heer jou nieuwe levensjaar sal sien. En dat 43 voor jou alles van die heel beste sal inhou. Dank je voor die onbeskryflike mens wat je is en wat je altijd leven. En enige vertrek brengen waarin je staat. Ek is geseend met een wonderlijke man soos jij. Mag je fantastische dag bij die werk. Ik kan niet wachten om je weer later te zien. Met al mijn liefde, jouw vrouw Chantilly. Chantilly, een van die twee.
2: Hierdie, ons twee vrouwen. Hierdie ene sê ek net graag vir my kleindochter Danielle Dupree geluk wens met haar 21ste verjaarsdag. Op die 21 juli is sy met baie lekker geseënde dag hee, vol bedarfies en sy met die oulike en mooi kind bly wat sy is. Dit kom van haar opa Willem af.
0: Oh, goeie tye. Ek sien hier nog een voice of twee deurgekom het, ons sal deur hulle werk, so staan nog maar seker, so bly en geskakel, ek dink ons het so klein tykie net voor die nuus.
3: Volg ons op Facebook, @luister FM.

0: Bel mij, is jij nog van mij? I don't know. Ik denk, is jouw keer ze niet.
1: Als ik je nog niet teruggebellen had, dan was het wel een reden.
0: It was for a reason, man. It was for a reason, ja.
1: Als ik je nog niet teruggebellen had, dan was het wel een reden.
0: It was for a reason, man. It was for a reason, ja. Zo ja, dat

0: Nee, ja, dit is die beste. Dit is, ek kyk my vrou my net so, Floyd gister op, eergister weer, toe gaan sit sy op iets en I'm like, Floyd pas op daar, en sy is like, Paul is jou phone. Bra, bra. ek weet ek moet die neem, maar dit is super cool.
1: Dit is cool, I love it.
0: Maar ja, ons groet julle man, ons vang julle morgen op hierdie prachtige woensdag, en ons gaan hem lekker deur werk staan, maar seker na die naweek toe, is dit nie een bok naweek nie, want elke dag is bokdag, as ons het in ons harte dra. So morgen het ons lekker paar dinge vir julle, so bly ingeskakel, en ons gaan lekker deur maats gesels morgen met in eers een regular mix neem.
1: Nee, is a super mix.
0: Ja, so is al bieke morgen met hulle. So ja, bly ingeskakel, en dan onthou is... Die Kenny Girl is die plek op te gaan as jy die skills wil develop. Maar ja, cheers for years, man. Vang in die morgen.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met een prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binnen een veilige en ondersteunende omgeving. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met die X. Een blink akademiese toekoms begin by ons.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

Lekker muziek, Bok van Blair, die Kamplein Dozie met de Bobbe Jan vaststrap. Bobbe, jy dit geniet. Dankie, dankie van allemaal wat skryf daar op JKB. Gaan kyk bykie daar, ek vraag jou vraagie. Vandaag, jy weet, ek het vir jare nog nooit soiets gedoen nie. Maar is net asof ek voel, daar is dalk een behoefte daarvoor. Misschien is dalk dalk nie. Want ek het juist gevra, jy kan maar eerlijk wees met my. Denk jy as behoefte om een videokie te maak elke ochtend so bykie die woordtijd. Lekker kort en krachtige video. En dan sit ons dit daar op JKB se blad. En dankie vandaag. Of share as jy wil, soos die Engelsman sê, ons kan, ek sien ons baie mense het vraag, kan sit op die stuite sit, ons sal dit doen wanneer JKB aan is, ons kan een groepie ook maak, waar ons dit kan uitstuur elke dag, goed, as ons wat my sal help, want kyk technologies, JK nou nie die grootste nie, maar ek het daarom een groot vriend, die binnenkant wat nogal redelijk skerp is met die goed, wat my sal kan help. So meeste wat ek nou sien, ek het nog nie een gesien, wat ek kan sien, wat iemand sê, nee nie, daar is mense wat sê, daar is baie van sulke goed, hulle sê, maar elkeen is ons uniek. Nou ja, dan is het goed. So ons sal definitief binnenkort vir jou die antwoord gee, en dan sal ons kyk wanneer gaan ons begin met dit en al die goeikies by mekaar kan kry.

soos ek lach, ek mis handgemaakte ketties, en grondpad roetes vat, skoene al by flenters gestap. Ek mis spookstories en grappe, om op Boesman TV, mis die reek van vars gebakte brood, met koffie, selfs thee, mis die slangvel op die waslijn, en vonke uitgekap.

0: jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a green pepper thrift pack and a 200-gram mushroom punnet for only 50 Rand. And get another green pepper thrift pack absolutely free. Buy two 125-gram blueberry punnets and two 700-gram banana thrift packs for 50 Rand. And beef shin with marrow bones at just 79.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
2: Bebecha. Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

Die klanke van Rieke Snel met Jag en Visvang. Net voor het rijden met alles vir jou en Tino sê vir ons op en dop. Tijd so 2 minuten voor 1. As jy nou net ingeskakel het, goeiemiddag en welkom. Amper tijd vir die 1 uur nuusboodskappie wat vir my sê, goeiemiddag Etienne, vertrou het gaan goed. Verjaardag wense aan Marleen van der Merwe met haar 70ste vriendin. Mag die Here jou seën in jou nieuwe levensjaar, saam met jou hartsmense. Ek weet Maurits bederf jou lekker vandag. Ek wil langsomer baie, maar een van die dae lekker keiertijd. Groet uit Jeffries Baai uit Alta. As het moeilijk is, kan jy vir my vingers en voete speel van Teens Jordaan. So makkelijk soos dit, julle baie geluk met Marleen van der Merwe met al 70ste verjaardag. Hoop jy 'n wonderlike dag en mag die Here vir jou ryklik seën. As jy enige verjaardag versoeke het, stuur my boodskap in die ateljee 082333667.

0: Die klanke van John Fogerty met Up Around the Bend. Net voor het Jan Matthys met een stof, een skop en John Belcher sê vir ons, Sjaal, hoe laat gaan slaap jy? Tijd is so 18 minuten oor 1, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou vrienden, ek gaan vandag so'n bykie nostalgies raak in die program en ek wil bykie met julle gesels oor familietradities. Nou kyk, ons allemaal het moest nou maar groot geraak. En elke familie het ons nou maar sy traditie gehad. Soos ek weet, toe, as kind kan ek nou onthou, ons was vreselik liep op een stadium met die rammiekap speeliekie uitgekom, waar jy nou nie met die soos kaarte, wat jy nou so op een boorkie voor jou sit, en dan speel ons so die rammiekap, en ons het nachte om, as ek vir julle sê, nachte om, het ons gesit in rammiekap speel, ek en my ma, my pa, my broer, ek sit nooit vergeet die, goeie tye gewees, en as ek nou maar nie, dit is nou maar een van die familietradities wat gehad, wat ons gehad het, die een wat ek natuurlijk wat vir my uitstaan is, ons elke jaar, december maand was het, die familietraditie, al die familie, die neefies en die niggies en die tannies en die ooms en allemaal het Hartenbos toegegaan en daar het ons gaan kamp vir 3 weke, het was een familietraditie vir oor die 20 jaar gewees en het was die lekkerste tye van my lewe en is die tye wat ek sekerlik altyd sal koester en nooit sal vergeet en ek wil by julle weet vandag, wat is die lekkerste familietradities waarmee julle groot geraak. Deel bietjie met ons, dat ons bietjie kan saamgesels vanmiddag. Die WhatsApp forum natuurlijk 082-333-667. Wat was jou lekkerste familietradities? Of as jy nou moet terugdink aan die tye wat julle as familie goedjie saamgedoen het, wat se herinneringe bring het vir jou terug en watter goeie tye het julle gehad? Ons raak bietjie nostalgies gesels saam, is ingeskakel op die middag same sein.
1: Dis sommer

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht. Jy mag

Die klanke van Ernie Bynes en hy sê, soen my glimlach. En net voor het van is Pienaar met Jan die Roet en Anton Goosen geef ons hy boikie kost. Tijd so 25 minute voor 3, goeiemiddag. En welkom as jy nou net ingeskakel het. Dis weer Kersfees in Julie by Luister FM, vriende. Begin jou advertering avontuur hierdie Julie met 20% afslag op geselekteerde pakkette. Maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Stuur in jou post na bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede.

0: The Cardigans, die Raise Rewind. Voor de einde Marlo van der Merwe, Owen Soos. Ek, goeiemiddag, is die Big Nick Drive. Big Nick saam met jou. Je blijft er even in jou lekker luisterstasie. Dank je, Etienne Kaders, met jou middag samen zijn. Ek is samen met je tot zo net voor 6 op die dinsdag 21 juli. Altijd lekker om samen met jou te wees. Weer sport topic om jou kant toe. Kiekie kijk en hartstaan vele, vele meer. Sien altyd uit daarna. En weet jy wat sien ek nog uit na? Ga nou eerlik wees. Erika, wat vanavond op is. Ja, Erika is terug op die lug vanaf 6 tot 9 met asem deeg. Het sal goed wees om saam met haar weer te kyk. Na weer te sien, ja, bietjie weg gewees. Soms sal 'n bietjie hoor vanavond lekker met haar gesels. Maar hou aan met jou musiek, vat jou deur na jou weer toe. Matthew Mull, In My Head.
1: When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost,
2: when I feel lost,
1: you know what it feels like, you know what I feel right, you know what it costs.

0: Leicester FM.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Is omdat hulle by Samba is.
2: Hoezo?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlik, commercieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang een versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Coöperatief Beperk is een gemagtigde financiële dienste verskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Luister FM weer.
4: Ons kyk wat gaan aan in jou weer dinge. Dit is nou vir môre Woensdag die 22ste Julie. Aliwal Noord 821, Bisu 925, Kraddock 923, Dispatch 1020, Oos-London 1322, Fort Beaufort 924, Graaf-Reinet 1023, Gramstad 926, Jeffreys Bay 1319, Mthatha 926, Port Alfred 1321, Port Elizabeth 1219, Port St. John's 1427, Queenstown 1623 en Uitenhaag 1021. Dis jou weer vir môre, Woensdag 22 Julie.

is mooier as mooi, elke man is haar prooi. En waar als was ik gaan, het die man.

Bon, Stijf, kan voet kennis. Ik kan niet meer zo kalm voor het rondhouden, dus welke kunners was hij? Alles is hier. Zie je met die trap, kleinste clubje. Man down op je reservebank. Murg Pipes, spin ik op voor de dag. Kom eens kijken wat ze jullie van mij hoor vandaag. Kijk eens op. Wat ze jullie, wie of wat is daar? Vicky, yes, ik geef hem voor jou beslis. Nicolien zei dinosaur, Sancia. Ja. Jace, mooi. Ariana sê Pads. Estelle sê Shrek. Sarah sê Monster sê Steven. Natasha, ja, jy het hom. Ria sê Sarah sê Monster. En toe sê sê, oké, wacht nie, is Kokkie en Tiki. Andrew sê Gremlins. Zelda, yes, jy het hom. Hein, wat sê, mooi dat jy is toe vir jou ook. Lizzie sê, lyk vir my soos 'n groen para. Cartoon, Niels Meiring Brits, yes, jy het hom. Antonie sê Benny Boekwurm. En Charlene, jy het hom reg, ja. Daai is natuurlijk een jong knaap, hy is een alien. En sy naam is Dab. Onthou jylle vir Dab? Ja, die had hom ook reg. Dab, hy was op Tube gewees. Dit was SHBC 2 gewees. Met hulle kinderprogram. Vinnigste 5. Vijfde Zelda, vierde Natasha, Jace was derde vinnigste. Sancia, tweede vinnigste en heel vinnigste vinger vir die kiekie kyk, was Vicky. Mooi gedaan.

0: makkelijk ene vandaag van hart. Stamp oor, stamp oor, O-R-S-T-E-L-P. Hoe weet ek, hy is makkelijk? Jerik had hem dadelijk gehad. So dis hoe ek weet. Oor, stamp O-R-S-T-E-L-P. Die bar is nie high nie, is laag. Maak vir my sin, gebruik my sin, stuur vir my die WhatsApp-lijn toe. Dis weer Kersfees in juli maand. Begin jou advertering advertier by Luister FM met 20% afslag op geselekteerde pakkette. Maak jou besigheid vandag nog radioactief. Stuur in die e-pos na bemarking het luisterfm.co.za vir meer besonderhede.
1: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a green pepper thrift pack and a 200-gram mushroom punnet for only 50 Rand. And get another green pepper thrift pack absolutely free. Buy two 125-gram blueberry punnets and two 700-gram banana thrift packs for 50 Rand. And beef shin with marrow bones at just 79.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
2: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand

0: Ons luister even Big Nick saam met jou en ons kyk lekker saam hier so. Het is amper tyd vir my om tot ziens te sê, so net voorbij 5:30. Dink jy daaraan om jou motor op te gradeer? Met WeBuy Cars se trade-in assist kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig, wanneer jy jou huidige ene inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuy Cars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings in voorwaardes geld.
1: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
0: Die Hoenderhok Slaghuis vier sy eerste verjaarsdag en wil dankie sê vir elke kliënt se loyale ondersteuning met fantastiese verjaardagsaanbiedinge vanaf 22 tot 26 Julie solank voorraad hou. Julle en 'n half vark R46,99 per kilo, bokmakkie die hoenderfilet stukke R59,99, geelvet T-bone klapsteiks R109,99 per kilo, geelvet rampsteiks R139,99 per kilo en kom geniet die potjiekoskompetisie. Dis op Saterdag die 25ste Julie, is hierdie Saterdag. Inskrywings is gratis, wen fantastiese pryse terwyl alle potverkope aan liefdadigheid geskenk word. Kom vier ons eerste verjaarsdag saam met ons. Kontak vir Petou by 084-401-3377. Luister FM saai ook regstreeks uit vanaf 9:00 tot 12:00. Sien jou daar.

Ah, liggie daar, Van Morrison, natuurlijk, Into the Mystic. Vicky, daar een is vir jou. En natuurlijk het ons geluister na Carla Bosch met Ek Hou Vas. En Joe Niemand, ek sal nie bang wees nie. Ons het dit natuurlijk geluister na ons impact story. En nou ja, dis tyd hier op Asemteug vir ons om vermaakvraag te speel. Hoe ver dit? Ek geef jou kategorie van enige iets in die vermaakbedrijf. En dan slat ek jou met een leidraantjie en dan gaan jy vir my sê wat die regte antwoord. So die kategorie vanaand is Afrikaanse TV.

0: Jy is ingeskakel op Asemteug. Elke dinsdag aand tussen 6 en 9 saam met my Erika Meiburg op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

Volg ons op Instagram @luisterfm. Luister op dinsdaande tussen 6 en 9 na die verfrissende klanke van Erika Meiburg op Asemteug.

dit toch niet gebruik. Ik kan niet op elkaar kijken. En ik mis jou te veel.

0: Luister op dinsdaande tussen 6 en 9 na die verfrissende klanke van Erika Meiburg op Asemteug.
1: Luister FM 90.5.

0: gedachten.
1: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vogelgezang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Sitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
2: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home. Come and visit us at Fairview Retail Park, corner of William Moffett Avenue and Willow Road. We're celebrating with an amazing home.

Ja, Gerard Stein daar, tank vol diesel liefling. Het is nie meer so makkelijk om een tank vol diesel liefling vol te maak nie. Ze maken met so'n bietjie van een pyniging vol dees daar. Maar niet te min, ons het ook geluister na Dirk van der Westhuizen met Amper. Het is tijd van ons kunstenaar van die maand en haar naam is Laura Brannigan. Nou, sy is gebore, Brannigan, maar sy is nou Krutek, Laura Krutek. En, wel, sy was dit geword. Sy is al reeds 26 augustus in 2004 is sy oorlede. Sy het haar kenmerkende liedjie Gloria was platinum gesertifiseerd. Het 36 weke lank op die Amerikaanse Billboard Hot 100 geblei. In daai tyd was het een rekord vir 'n vroulike kunstenaar. Dit het ook selfs tweede plek bereik en dit het die nommer 1 posisie in Australië en Kanada behaal. So hier is Gloria Brannigan. Laura Brannigan met Gloria. Sê jy dit, dan probeer jy dit. Ja, dis 'n tongknoper. Sê dit gauw dat ek Ek moet nie vir my lach nie. Nou sê, Laura Brannigan met Gloria. Geniet hom.

Ah, nee, dit vat 'n mens terug na tyd, nee? Dit is wonderlik. Daar in die 80er jare het ons allemaal lekker gedans op hierdie musiek. Nou, dit is tyd vir my om te groet. Die tyd het verby gegaan. Sommige so vinnig. Ek het so uitgesien om weer saam met elke een te kuier. En baie, baie dankie dat jy ingeskakel het hier op Asemteeg. Dit is wonderlik om te weet dat ons allemaal net weer kan optel waar ons laas opgehou het. Nee, vriendskappe hier op die lig. Dit is daarom maar ongelooflik. Nou ja, daar is nog heerlijke, lekker luister muziek vir jou, tot omtrent so skyns voor 12 uur vanavond. So bly ingeskakel, net hier op jou gunsteling radiostasie, natuurlijk vir die beste lekker luister muziek op Luister FM. En onthou, ek keier weer saam met jou volgende week op Asemteeg. Dit sal jy natuurlijk kry elke dinsdag aan tussen 6 en 9. En totdat ons weer saam keier tussen nou en dan, onthou net elke dag en elke oomblik, the best in elke situasie is yet to come.

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: As die son die nacht tot ziens in, en een nieuwe dag voor jou bring, mag glimlach uit jou spoel, en die ochendouse strootroom, mag vreugde versadig opvul, die slaggate waarin jy struikel, mag jy jubel tot by jou doel, en mag jy nooit ooit weer.

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Rolla oor die bult, tot onder op die sand, daar se getaway kar aan die waterkant. Kom ons kyk weer hoe die mooi bikini meisies dans. En Billy staan soos elke jaar en wacht op sy kans. Maar Billy boy, die lovers gooi al namen in wind. Jy moet sterven jezelf as jy wil leven soos ek kind. En Billy boy, die lovers gooi al hard in die see van. Die liefde wacht nie tot jy wil vraag en huis te neem. Met een leiter, tot waar Jupiter haar vang. En weet maar daar, ze is hier groter as hier die blauw platam. En kom ons kijf naar die sidewalk, voor een paar die heel aan lang. En dan

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.